0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Troy Parrott verruilt AZ voor Real Betis. De eerste spits tekent een contract van 5 seizoenen in Sevilla. Met de overgang is een basisbedrag van 16 miljoen euro gemoeid, dat door bonussen kan oplopen tot 20 miljoen. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De transfer van de aanvaller hing al enige tijd in de lucht. Waar een overstap naar West Ham United eerder deze zomer nog afketste, omdat beide clubs niet tot een akkoord kwamen, handelde de Spaanse club nu wel voortvarend. Real Betis, dat vorig seizoen als 5e eindigde in de Spaanse competitie, komt daardoor komend seizoen uit in de Champions League. AZ hield al rekening met het vertrek van de spits. Zo is Max Meerdink aangewezen als de eerste keuze in de voorhoede. Parrott kwam de afgelopen periode nog wel in actie voor de Alkmaarders. Onder meer in het duel om de Johan Cruijffschaal en de competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag. Maar wist in die minuten niet te scoren. Afgelopen weekend ontbrak hij in de wedstrijdselectie tegen FC Utrecht. De club uit Alkmaar nam Parrott 2 jaar geleden over van Tottenham Hotspur voor 4 miljoen euro. De spits wist zich in Nederland snel te manifesteren, met name vorig seizoen. In totaal laat hij een balans achter van 51 doelpunten en 17 assists in 97 officiële wedstrijden voor de Alkmaarders. Waarmee hij onder meer de KNVB-beker en de Johan Cruijffschaal op zijn naam schreef.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Spa-Francorchamps, België. 2015.
3: Max achter Nasser. Maar hij zal een goede, duidelijke uitremactie moeten doen aan het adres van Felipe Nasser. Wil die er zonder schade voorbij komen? Dichterop richting de Blanchimont. Buitenlangs bij Blanchimont. Buitenlangs bij Blanchimont. Dat gaat toch niet gebeuren? Dat gaat toch niet gebeuren? Oei, op de curbs. En dan zit hij ernaast en zit hij eigenlijk goed. Kan dit? Ja, dit kan. Dit kan. Ach, wat mooi. Jongen, wat heb je er wel de ballen voor om het ook te doen.
1: Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Yuki Tsunoda spreekt van een aangename verrassing nu hij tijdelijk teruggekeerd is op de Formule 1-grid in Zandvoort. De Japanner laat weten dat het direct voelt als thuiskomen nu hij weer in de kleding van Racing Bulls loopt. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tsunoda kreeg het onverwachte nieuws te horen nadat er een stoelendans ontstond binnen de Red Bull-familie door de blessure van Isaac Hadjar en het doorschuiven van Liam Lawson. Zelf kan de coureur zijn enthousiasme amper verbergen. Hij benadrukt dat dit het moment is waarop hij heeft gewacht en dat hij enorm geniet van het feit dat hij zelf weer mag rijden. Ondanks dat de invalbeurt plotseling kwam, voelt Tsunoda zich naar eigen zeggen helemaal klaar voor de uitdaging. Hij geeft aan dat hij zowel fysiek als mentaal in orde is. Mede dankzij extra trainingen en meerdere testsessies met oudere auto's voorafgaand aan het weekend. Toch brengt het rijden op het circuit de nodige uitdagingen met zich mee. Zo noemt hij de aangepaste startprocedure een lastig punt. Zeker met de beperkte trainingstijd die beschikbaar is. Om die reden legt hij de lat voor zichzelf niet te hoog. En wil hij vooral plezier hebben op de baan. Het maakt hem niet uit in welke auto hij zit, zolang hij maar in actie kan komen. Hij is vooral dankbaar voor deze kans en richt zijn blik volledig op het raceweekend.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort.
3: Tennissers kunnen de komende US Open meer prijzengeld verdienen dan ooit tevoren. De organisatie in New York heeft het totale prijzengeld verhoogd naar $108 miljoen. Wat neerkomt op een stijging van 20% ten opzichte van vorig jaar. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de winnaars in het enkelspel ligt er $5,5 miljoen klaar. Dat is het hoogste bedrag dat ooit op een Grand Slam toernooi is uitgekeerd. Ook de spelers die direct in de eerste ronde sneuvelen krijgen meer betaald, namelijk $140.000. Voor Nederland zijn Talon Griekspoor, Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi. Zij zijn dus verzekerd van dat bedrag. Deze forse verhoging lijkt een direct gevolg van de onvrede onder topspelers. Eerder dit jaar lieten onder andere Jannik Sinner en Ariana Sabalenka via open brieven weten dat zij vinden dat het deel van de opbrengsten voor spelers omhoog moet. Tijdens Roland Garros en Wimbledon voerden zij actie door bijvoorbeeld hun persconferenties en mediadag in te korten. De spelers streefden naar een groter aandeel in de totale inkomsten van het toernooien. Het is nog niet duidelijk of de tennissers de nieuwe bedragen in New York als voldoende beschouwen om hun protestacties te beëindigen. Het enkelspel in New York begint aan het eind van de maand.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Monza, Italië. 2000.
2: Ooit stond Johnny Herbert hier in een Lotus met een Honda. Oh, daar gaat het helemaal van met de beide Jordan-coureurs en Rubens Barrichello. Dit is een herstart. Coulthard zit erbij, daar knallen. Oi, oi, oi, oi, oi. Zwaar ongeval in de Formule 1, zoals we het in Spa gezien hebben. En Pedro de la Rosa is met zijn arrows vol in dat ongeluk terechtgekomen. Een zware crash voor Pedro de la Rosa. Daar, rechts in beeld komen de Jordans. Het is Frenzen die aanvalt. Kijk, bang! Frenzen rijdt gewoon vol in de achterkant van Trulli. Tikt daar Rubens Barrichello en Coulthard. Let dan op in het midden. Daar komt ineens een knal oranje auto uit de stof gevlogen. En dat is Pedro de la Rosa. 3, 2, bang!
1: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Julian Alaphilippe stopt met wielrennen. De 34-jarige Fransman zet per direct een streep onder zijn profloopbaan. Terwijl zijn contract bij de Zwitserse ploeg Tudor Pro Cycling eigenlijk nog tot eind 2027 doorliep. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alaphilippe voelde na de recente ronde van Frankrijk dat hij niet langer mee kan strijden om de zegens. Ondanks dat hij in de vroege vluchten nog wel van zich liet horen. Volgens berichten in de Franse sportmedia kon de coureur zichzelf niet langer identificeren met hoe de wielersport zich op het hoogste niveau ontwikkelt. Ook latere pogingen om de training weer serieus op te pakken leverden niet het gewenste resultaat op. Het betekent dat de Ronde van Frankrijk de laatste koers is geweest van de renner die in 2020 en 2021 de regenboogtrui voor wereldkampioen veroverde. De Fransman stond jarenlang bekend als een van de beste aanvallende coureurs van zijn generatie. Hij boekte in totaal 45 overwinningen in zijn loopbaan, waarvan grote klassiekers als Milaan-San Remo en de Waalse Pijl. In de Canadese GP de Quebec en de GP van Montreal zal Alaphilippe niet meer aan de start verschijnen. Hoewel de ploegleiding van zijn huidige team Tudor Pro Cycling vooralsnog terughoudend reageert op het nieuws, is duidelijk dat de tijd van Alaphilippe in het peloton voorbij is.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Tennisser Carlos Alcaraz maakt zijn lang verwachte rentree op de US Open. De Spanjaard zegt dat hij er weer helemaal klaar voor is. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De nummer 2 van de wereldranglijst stond maandenlang aan de kant vanwege een hardnekkige polsontsteking. Door die blessure moest hij eerder dit jaar grote toernooien zoals Roland Garros en Wimbledon aan zich voorbij laten gaan. Zijn laatste officiële wedstrijd speelde hij in april op de baan in Barcelona. Inmiddels is zijn herstel zo ver gevorderd dat Alcaraz zijn pijlen richt op het hardcourt toernooi in New York. Op het Grand Slam toernooi kan de Spanjaard zijn titel verdedigen. Hij schreef het toernooi in het verleden al 2 maal op zijn naam. Naast de komst van Alcaraz verschijnen er meer grote namen aan de start in de Verenigde Staten. Onder meer Jannik Sinner, Novak Djokovic en Alexander Zverev reizen eveneens af naar het slotstuk van het Grand Slam jaar. De organisatie verwacht de komende dagen meer duidelijkheid te geven over het speelschema en de loting. Voor Alcaraz betekent het optreden in New York in ieder geval zijn lang verwachte terugkeer op het allerhoogste niveau. Na een lange periode van revalideren en rust.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Radio. Formule 1. Flashback. Baku. Azerbeidzjan. 2017.
1: Max met een marge. Hey. Nee.
2: Issue
1: with the engine. Wegsnelheid opkomen, rechte stuk. Wellicht dat ze nog wat roepen. Doe dit, doe dat, doe zus, doe zo. Maar kijk eens, dag. Daar gaat die vierde plek. Raikkonen er voorbij. Massa er voorbij. Misschien is het maar beter als Jack zo dadelijk niet probeert een interview te doen.
2: Ja, here we go again.
1: Moet je het nog vertalen? Here we go again. Daar gaan we weer.
0: Grand Prix Radio.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort. Karim El Amadi neemt het op voor Wout Weghorst. De spits krijgt de laatste weken veel kritiek op zijn spel bij FC Twente. Maar volgens de oud-Feyenoorder ligt het probleem vooral bij de spelers om hem heen. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. El Amadi stelt dat er onterecht alleen naar Weghorst wordt gekeken. Volgens de voormalig Marokkaans international loopt de spits zich namelijk telkens goed vrij. Maar krijgt hij simpelweg niet de juiste ballen aangespeeld. Hij noemt de wedstrijd tegen PEC Zwolle als voorbeeld, waar Weghorst volgens hem talloze momenten miste waarbij hij de bal had moeten krijgen. De kritiek op het meevoetballende vermogen van Weghorst noemt El Amadi niet terecht. Hij wijst erop dat zijn speelstijl al 10 jaar bekend is en dat Weghorst vooral moet worden beoordeeld op zijn afwerking. Als vergelijking haalt hij NEC aan. Volgens El Amadi krijgt spits Kai Sierhuis daar wel ballen op maat door spelers als Dusan Tadic en Robert González. Hij is ervan overtuigd dat Weghorst bij een club als NEC moeiteloos zou scoren. Het verschil tussen Twente en de subtopper uit Nijmegen zit hem volgens El Amadi vooral in de creativiteit van de rest van het team. De roep om Sam Lammers bij Twente neemt daardoor toe. Maar El Amadi benadrukt dat de focus op Weghorst op dit moment te eenzijdig is.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur Lando Norris laat weten dat hij flink teleurgesteld is over het verdwijnen van de Dutch Grand Prix. De race in de duinen staat na 6 edities voor de allerlaatste keer op het programma. Ik ben Gert-Jan van der Kooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De wereldkampioen vertelt dat hij de unieke sfeer enorm gaat missen. Volgens hem steekt dit evenement met kop en schouders boven veel andere races op de internationale kalender uit. Hij stelt dat de Nederlandse fans buitengewoon enthousiast en gepassioneerd zijn. Ook al komen de meeste fans op de tribunes volgens hem hoofdzakelijk voor Max Verstappen. Norris geeft aan dat hij het evenement direct zou behouden als het aan hem ligt. Hij vermoedt bovendien dat een groot deel van zijn collega-coureurs op de grid er precies hetzelfde over denkt. De McLaren-coureur kijkt daardoor met gemengde gevoelens naar het slotweekend op Nederlandse bodem. De organisatie neemt na deze editie afscheid van de Grand Prix in Zandvoort. Hoewel de toekomst van de race op het circuit hiermee voor nu eindigt, blijft de herinnering aan de vele fans nog lang hangen volgens de coureurs.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Suzuka. Japan. 2005.
2: Hier mag hij wel weglopen, want Raikkonen gaat zijn aanloop weer nemen. Briljante keuze om het vanaf de achtervleugel van Giancarlo Fisichella te zien, hoor. Hier zet hij zich op voor een aanval aan het einde van het rechte stuk. De spanning is te snijden, de laatste ronde gaat in. En wat kan Giancarlo Fisichella? Kan hij hem hier tegenhouden? Raikkonen weet dat dit zijn kans is. Raikkonen weet dat dit zijn kans is en pakt hem! Yeah! Buitenlangs Kimi Raikkonen in de laatste ronde. Wat een heldendaad van deze Finn. Wat een briljant moment en wat kan Giancarlo Fisichella hier niet antwoorden. Dat is het gewoon. Hier dat moment heel dicht tegen elkaar. Wheelbanging net niet, maar het geldt niks. Man, wat heb je dan een lef. Man, wat ben je dan goed.
1: Grand Prix Radio.

touch you there and there.

0: your underwear so I can touch you there and there and there. That's what I want.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Troy Parrott verruilt AZ voor Real Betis. De eerste spits tekent een contract van 5 seizoenen in Sevilla. Met de overgang is een basisbedrag van 16 miljoen euro gemoeid, dat door bonussen kan oplopen tot 20 miljoen. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De transfer van de aanvaller hing al enige tijd in de lucht. Waar een overstap naar West Ham United eerder deze zomer nog afketste, omdat beide clubs niet tot een akkoord kwamen, handelde de Spaanse club nu wel voortvarend. Real Betis, dat vorig seizoen als 5e eindigde in de Spaanse competitie, komt daardoor komend seizoen uit in de Champions League. AZ hield al rekening met het vertrek van de spits. Zo is Max Meerdink aangewezen als de eerste keuze in de voorhoede. Parrott kwam de afgelopen periode nog wel in actie voor de Alkmaarders. Onder meer in het duel om de Johan Cruijffschaal en de competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag. Maar wist in die minuten niet te scoren. Afgelopen weekend ontbrak hij in de wedstrijdselectie tegen FC Utrecht. De club uit Alkmaar nam Parrott 2 jaar geleden over van Tottenham Hotspur voor 4 miljoen euro. De spits wist zich in Nederland snel te manifesteren, met name vorig seizoen. In totaal laat hij een balans achter van 51 doelpunten en 17 assists in 97 officiële wedstrijden voor de Alkmaarders. Waarmee hij onder meer de KNVB-beker en de Johan Cruijffschaal op zijn naam schreef.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag.

0: tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Yuki Tsunoda spreekt van een aangename verrassing nu hij tijdelijk teruggekeerd is op de Formule 1-grid in Zandvoort. De Japanner laat weten dat het direct voelt als thuiskomen nu hij weer in de kleding van Racing Bulls loopt. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tsunoda kreeg het onverwachte nieuws te horen nadat er een stoelendans ontstond binnen de Red Bull-familie door de blessure van Isaac Hadjar en het doorschuiven van Liam Lawson. Zelf kan de coureur zijn enthousiasme amper verbergen. Hij benadrukt dat dit het moment is waarop hij heeft gewacht en dat hij enorm geniet van het feit dat hij zelf weer mag rijden. Ondanks dat de invalbeurt plotseling kwam, voelt Tsunoda zich naar eigen zeggen helemaal klaar voor de uitdaging. Hij geeft aan dat hij zowel fysiek als mentaal in orde is. Mede dankzij extra trainingen en meerdere testsessies met oudere auto's voorafgaand aan het weekend. Toch brengt het rijden op het circuit de nodige uitdagingen met zich mee. Zo noemt hij de aangepaste startprocedure een lastig punt. Zeker met de beperkte trainingstijd die beschikbaar is. Om die reden legt hij de lat voor zichzelf niet te hoog. En wil hij vooral plezier hebben op de baan. Het maakt hem niet uit in welke auto hij zit, zolang hij maar in actie kan komen. Hij is vooral dankbaar voor deze kans en richt zijn blik volledig op het raceweekend.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Interlagos, Brazilië. 2016.
3: Hier zijn we aan boord bij Max Verstappen. 1-10. Oh nee, hij is hem kwijt, maar hij houdt hem. Wow. Holy shit, wat een autocontrole. What a car control. En weg P2. Elk ander... Nee, niks weg P2. Niks weg P2. Fuck that shit. Ieder ander hangt hem in de muur. Elke ander is hem kwijt. Maar niet Max. Heart attack. Jezus.
4: Wow. Okay, well held, Max. Well held.
5: Yeah, heartbeat went a bit higher there.
3: Holy Moses.
1: Grand Prix Radio.

Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Tennissers kunnen de komende US Open meer prijzengeld verdienen dan ooit tevoren. De organisatie in New York heeft het totale prijzengeld verhoogd naar $108 miljoen. Wat neerkomt op een stijging van 20% ten opzichte van vorig jaar. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de winnaars in het enkelspel ligt er $5,5 miljoen klaar. Dat is het hoogste bedrag dat ooit op een Grand Slam toernooi is uitgekeerd. Ook de spelers die direct in de eerste ronde sneuvelen krijgen meer betaald, namelijk $140.000. Voor Nederland zijn Talon Griekspoor, Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi. Zij zijn dus verzekerd van dat bedrag. Deze forse verhoging lijkt een direct gevolg van de onvrede onder topspelers. Eerder dit jaar lieten onder andere Jannik Sinner en Ariana Sabalenka via open brieven weten dat zij vinden dat het deel van de opbrengsten voor spelers omhoog moet. Tijdens Roland Garros en Wimbledon voerden zij actie door bijvoorbeeld hun persconferenties en mediadag in te korten. De spelers streefden naar een groter aandeel in de totale inkomsten van het toernooien. Het is nog niet duidelijk of de tennissers de nieuwe bedragen in New York als voldoende beschouwen om hun protestacties te beëindigen. Het enkelspel in New York begint aan het eind van de maand.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Julian Alaphilippe stopt met wielrennen. De 34-jarige Fransman zet per direct een streep onder zijn profloopbaan. Terwijl zijn contract bij de Zwitserse ploeg Tudor Pro Cycling eigenlijk nog tot eind 2027 doorliep. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alaphilippe voelde na de recente ronde van Frankrijk dat hij niet langer mee kan strijden om de zegens. Ondanks dat hij in de vroege vluchten nog wel van zich liet horen. Volgens berichten in de Franse sportmedia kon de coureur zichzelf niet langer identificeren met hoe de wielersport zich op het hoogste niveau ontwikkelt. Ook latere pogingen om de training weer serieus op te pakken leverden niet het gewenste resultaat op. Het betekent dat de Ronde van Frankrijk de laatste koers is geweest van de renner die in 2020 en 2021 de regenboogtrui voor wereldkampioen veroverde. De Fransman stond jarenlang bekend als een van de beste aanvallende coureurs van zijn generatie. Hij boekte in totaal 45 overwinningen in zijn loopbaan, waarvan grote klassiekers als Milaan-San Remo en de Waalse Pijl. In de Canadese GP de Quebec en de GP van Montreal zal Alaphilippe niet meer aan de start verschijnen. Hoewel de ploegleiding van zijn huidige team Tudor Pro Cycling vooralsnog terughoudend reageert op het nieuws, is duidelijk dat de tijd van Alaphilippe in het peloton voorbij is.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Montreal, Canada. 2000.
2: Ze zitten erg dicht bij elkaar. Verstappen gaat daar een betere lijn. Die rijdt een betere lijn. Die zou een inhaalmanoeuvre kunnen. Een inhaalpoging. Maar gaat hij doen? Gaat hij doen? Einde rechte stuk komt hij eraan. Daarnaast. Ralf knijpt. Verstappen zet hem daarnaast. Och, fraai hè. Briljant. Ja, maar nu die grip. Die grip zoeken. En blijven rijden. Pak dat punt maar met een opgeheven hoofd. Ik denk dat dat veel belangrijker is.
1: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Tennisser Carlos Alcaraz maakt zijn lang verwachte rentree op de US Open. De Spanjaard zegt dat hij er weer helemaal klaar voor is. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De nummer 2 van de wereldranglijst stond maandenlang aan de kant vanwege een hardnekkige polsontsteking. Door die blessure moest hij eerder dit jaar grote toernooien zoals Roland Garros en Wimbledon aan zich voorbij laten gaan. Zijn laatste officiële wedstrijd speelde hij in april op de baan in Barcelona. Inmiddels is zijn herstel zo ver gevorderd dat Alcaraz zijn pijlen richt op het hardcourt toernooi in New York. Op het Grand Slam toernooi kan de Spanjaard zijn titel verdedigen. Hij schreef het toernooi in het verleden al 2 maal op zijn naam. Naast de komst van Alcaraz verschijnen er meer grote namen aan de start in de Verenigde Staten. Onder meer Jannik Sinner, Novak Djokovic en Alexander Zverev reizen eveneens af naar het slotstuk van het Grand Slam jaar. De organisatie verwacht de komende dagen meer duidelijkheid te geven over het speelschema en de loting. Voor Alcaraz betekent het optreden in New York in ieder geval zijn lang verwachte terugkeer op het allerhoogste niveau. Na een lange periode van revalideren en rust.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Karim El Amadi neemt het op voor Wout Weghorst. De spits krijgt de laatste weken veel kritiek op zijn spel bij FC Twente. Maar volgens de oud-Feyenoorder ligt het probleem vooral bij de spelers om hem heen. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. El Amadi stelt dat er onterecht alleen naar Weghorst wordt gekeken. Volgens de voormalig Marokkaans international loopt de spits zich namelijk telkens goed vrij. Maar krijgt hij simpelweg niet de juiste ballen aangespeeld. Hij noemt de wedstrijd tegen PEC Zwolle als voorbeeld, waar Weghorst volgens hem talloze momenten miste waarbij hij de bal had moeten krijgen. De kritiek op het meevoetballende vermogen van Weghorst noemt El Amadi niet terecht. Hij wijst erop dat zijn speelstijl al 10 jaar bekend is en dat Weghorst vooral moet worden beoordeeld op zijn afwerking. Als vergelijking haalt hij NEC aan. Volgens El Amadi krijgt spits Kai Sierhuis daar wel ballen op maat door spelers als Dusan Tadic en Robert González. Hij is ervan overtuigd dat Weghorst bij een club als NEC moeiteloos zou scoren. Het verschil tussen Twente en de subtopper uit Nijmegen zit hem volgens El Amadi vooral in de creativiteit van de rest van het team. De roep om Sam Lammers bij Twente neemt daardoor toe. Maar El Amadi benadrukt dat de focus op Weghorst op dit moment te eenzijdig is.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Melbourne, Australië. 2002.
2: We gaan kijken wat er gaat gebeuren bij de start van de allereerste wedstrijd hier in Australië. Als de lichten uit zijn, zijn we onderweg en daar is het dan gedaan. En de McLaren's zijn goed weg. Ook een goede start van Ralf Schumacher en Michael Schumacher. Voorlopig terug naar de derde plaats, maar ook Coulthard aan de binnenkant erbij. En Raikkonen en Ralf ramt hem vol over Rubens Barrichello heen. En dan gaat er nog meer af hoor. Mega crash bij de start hier, Jenson Button. Ik denk dat Ralf Schumacher een meter of vier in de lucht hing. Ook een Toyota erbij betrokken. Jordan zien we staan. Felipe Massa zien we staan. Rubens komt naar het midden. Daar is Ralf. Die raakt hem gewoon vol. En die komt hoog hoor. Kijk eens. Goeiedag.
1: Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur Lando Norris laat weten dat hij flink teleurgesteld is over het verdwijnen van de Dutch Grand Prix. De race in de duinen staat na 6 edities voor de allerlaatste keer op het programma. Ik ben Gert-Jan van der Kooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De wereldkampioen vertelt dat hij de unieke sfeer enorm gaat missen. Volgens hem steekt dit evenement met kop en schouders boven veel andere races op de internationale kalender uit. Hij stelt dat de Nederlandse fans buitengewoon enthousiast en gepassioneerd zijn. Ook al komen de meeste fans op de tribunes volgens hem hoofdzakelijk voor Max Verstappen. Norris geeft aan dat hij het evenement direct zou behouden als het aan hem ligt. Hij vermoedt bovendien dat een groot deel van zijn collega-coureurs op de grid er precies hetzelfde over denkt. De McLaren-coureur kijkt daardoor met gemengde gevoelens naar het slotweekend op Nederlandse bodem. De organisatie neemt na deze editie afscheid van de Grand Prix in Zandvoort. Hoewel de toekomst van de race op het circuit hiermee voor nu eindigt, blijft de herinnering aan de vele fans nog lang hangen volgens de coureurs.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Troy Parrott verruilt AZ voor Real Betis. De eerste spits tekent een contract van 5 seizoenen in Sevilla. Met de overgang is een basisbedrag van 16 miljoen euro gemoeid, dat door bonussen kan oplopen tot 20 miljoen. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De transfer van de aanvaller hing al enige tijd in de lucht. Waar een overstap naar West Ham United eerder deze zomer nog afketste, omdat beide clubs niet tot een akkoord kwamen, handelde de Spaanse club nu wel voortvarend. Real Betis, dat vorig seizoen als 5e eindigde in de Spaanse competitie, komt daardoor komend seizoen uit in de Champions League. AZ hield al rekening met het vertrek van de spits. Zo is Max Meerdink aangewezen als de eerste keuze in de voorhoede. Parrott kwam de afgelopen periode nog wel in actie voor de Alkmaarders. Onder meer in het duel om de Johan Cruijffschaal en de competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag. Maar wist in die minuten niet te scoren. Afgelopen weekend ontbrak hij in de wedstrijdselectie tegen FC Utrecht. De club uit Alkmaar nam Parrott 2 jaar geleden over van Tottenham Hotspur voor 4 miljoen euro. De spits wist zich in Nederland snel te manifesteren, met name vorig seizoen. In totaal laat hij een balans achter van 51 doelpunten en 17 assists in 97 officiële wedstrijden voor de Alkmaarders. Waarmee hij onder meer de KNVB-beker en de Johan Cruijffschaal op zijn naam schreef.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Liverpool Hulle 1. Flashback. Barcelona. Spanje. 2001.
1: Häkkinen heeft een probleem. Ook de leider in de wedstrijd. Kijk hem meeschudden. De laatste ronde van de race. Daar gaat zijn overwinning. In de laatste ronde, minder nog dan 4 kilometer moet hij rijden. Mika Häkkinen blaast zijn motor op in de laatste ronde van de wedstrijd. En krijgt hier de Ferrari van Michael Schumacher een cadeautje. Een cadeautje gewoon, want hij was hem kwijt. Maar hier gaat het om, when the flag drops, the bullshit stops.
2: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Yuki Tsunoda spreekt van een aangename verrassing nu hij tijdelijk teruggekeerd is op de Formule 1-grid in Zandvoort. De Japanner laat weten dat het direct voelt als thuiskomen nu hij weer in de kleding van Racing Bulls loopt. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tsunoda kreeg het onverwachte nieuws te horen nadat er een stoelendans ontstond binnen de Red Bull-familie door de blessure van Isaac Hadjar en het doorschuiven van Liam Lawson. Zelf kan de coureur zijn enthousiasme amper verbergen. Hij benadrukt dat dit het moment is waarop hij heeft gewacht en dat hij enorm geniet van het feit dat hij zelf weer mag rijden. Ondanks dat de invalbeurt plotseling kwam, voelt Tsunoda zich naar eigen zeggen helemaal klaar voor de uitdaging. Hij geeft aan dat hij zowel fysiek als mentaal in orde is. Mede dankzij extra trainingen en meerdere testsessies met oudere auto's voorafgaand aan het weekend. Toch brengt het rijden op het circuit de nodige uitdagingen met zich mee. Zo noemt hij de aangepaste startprocedure een lastig punt. Zeker met de beperkte trainingstijd die beschikbaar is. Om die reden legt hij de lat voor zichzelf niet te hoog. En wil hij vooral plezier hebben op de baan. Het maakt hem niet uit in welke auto hij zit, zolang hij maar in actie kan komen. Hij is vooral dankbaar voor deze kans en richt zijn blik volledig op het raceweekend.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Vanwege de wegwerkzaamheden op de A12 doe je er tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld 10 minuten langer over. Dan nog Duitse grenscontroles op de A12 bijvoorbeeld richting Duitsland. Vanaf knooppunt Wouddijk is de wachttijd nu 10 minuten. En ook op de A76 richting Duitsland wordt aan de grens gecontroleerd. En daarom heb je 5 tot 10 minuten vertraging tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens. Verder is het nog druk richting het autocircuit van Zandvoort. Op de N200 richting Zandvoort betekent dat voor het verkeer daar 10 minuten extra.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De lang verwachte bokskraker tussen Tyson Fury en Anthony Joshua staat op losse schroeven door de aanhoudende oneenigheid over de locatie en de financiële voorwaarden. Kopstelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Beide Britse zwaargewichten stonden al op het punt om in november de ring te delen in de legendarische Madison Square Garden in New York. En hoewel er inmiddels contracten zijn getekend bij de Saoedische organisatie Sela, zorgt de keuze voor de Verenigde Staten juist voor frictie. Tyson Fury laat weten dat hij nog maar weinig vertrouwen heeft in een goede afloop. Hij stelt dat het team van Joshua onder leiding van promotor Eddie Hearn nu hogere financiële eisen stelt. Volgens Fury heeft hij zelf aan alle voorwaarden voldaan om het gevecht mogelijk te maken en is hij wedstrijdfit. Hij uit scherpe kritiek aan het adres van zowel Joshua als Hearn vanwege de slepende onderhandelingen. De promotor legt uit dat het gevecht op Amerikaanse bodem financieel nadelig uitpakt voor Anthony Joshua vanwege afwijkende fiscale regelingen in de Verenigde Staten. Dit botst met de afspraken die eerder gemaakt zijn voor een gevecht in het Verenigd Koninkrijk. Ook Spencer Brown, de manager van Fury, spreekt zijn zorgen uit over de voortgang. Hij noemt de huidige situatie zorgwekkend, maar benadrukt dat het team van Fury volledig voorbereid is om direct te starten met het trainingskamp. De bokswereld wacht nu in spanning af of de twee elkaar uiteindelijk zullen treffen in de ring.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Sepang. Maleisië. 2016.
3: Wat gebeurt er in bocht 1? Waarom zeg ik dat? Wat gebeurt er in bocht 1? Lewis Hamilton ploft zijn motor in bocht 1. In één keer staan allerlei mensen op. En daar gaat letterlijk en figuurlijk... De overwinning uit handen van Lewis Hamilton. No, no, roept hij. En er is een virtual safety car, want daar ligt olie. Hoor dat publiek. Kijk de teleurstelling bij Lewis Hamilton. Grand Prix.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Vanwege de wegwerkzaamheden op de A12 is er omrijdend verkeer op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld sta je daarom 10 tot 15 minuten in de file. En er wordt ook aan de A27 gewerkt en dat veroorzaakt dan weer vertraging op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Terheide en Raamsdonksveer ben je 10 minuten langer onderweg. Er wordt ook gecontroleerd aan de Duitse grens door de Duitse grenspolitie. De A76 richting Duitsland, daar sta je dus vanaf knooppunt Kundeberg om die reden 15 minuten in de file. Dan nog de N200 richting Zandvoort, want het is druk vanwege de Grand Prix. Tussen Overveen en het autocircuit doe je er 5

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Isaac Hadjar heeft advies gekregen van MotoGP-icoon Marc Marquez over zijn polsblessure. De Fransman zocht hem op voor advies rondom zijn herstel. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hadjar en Marquez delen dezelfde fysiotherapeut Carlos Garcia. Direct na het oplopen van de blessure tijdens een bokssessie zocht Hadjar contact met de zevenvoudig wereldkampioen. Marquez heeft door de jaren heen te maken gekregen met zware breuken en andere blessures en deelde zijn ervaringen met de Fransman. Het advies van Marquez was duidelijk: neem de tijd en forceer niets. Marquez drukte Hadjar op het hart om niet overhaast te kiezen voor medische ingrepen vanwege zijn nog lange carrière. Dit advies sloot naadloos aan bij de lijn van een team van Red Bull, waar teambaas Laurent Mekies al aangaf dat er absoluut geen risico's genomen worden met de gezondheid van de coureur. Waar Hadjar aanvankelijk zelf de ambitie had om zo snel mogelijk weer in de auto te stappen, heeft hij het advies van de ervaren Marquez ter harte genomen. De focus ligt nu volledig op een verantwoord herstel, met als gezamenlijk doel om over 2 weken weer fit aan de start te staan bij de Grand Prix van Italië.
1: Dit is
0: jouw sportradio. 1, 2, 3.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Pexvolle middenvelder Younes Namli heeft voor het eerst openheid gegeven over een voor hem langdurige fysieke worsteling. De Deen geeft aan dat hij de afgelopen 5 jaar heeft gevoetbald met aanhoudende knieklachten. Opstelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Namli omschrijft het spelen met deze fysieke problemen als een mentale beproeving. Hij ervaart het zelf als voetballen met een beperking omdat hij zich nooit volledig vrij heeft gevoeld op het veld. Vooral de pijn aan zijn linkerbeen zorgde ervoor dat hij vaak nog dagen na de wedstrijd hinder ondervond van zijn inzet. Na een dieptepunt is er inmiddels een behandelplan opgesteld en Namli neemt zijn herstel uiterst serieus en wijdt bijna alle dagen van de week volledig aan zijn fysieke terugkeer. Hij koos er bewust voor om slechts 3 dagen vakantie te nemen met als doel om zo snel mogelijk weer van waarde te zijn voor het team. Voor de intensieve revalidatie wijkt hij uit naar een gespecialiseerde praktijk in Amsterdam. De keuze om niet op de club te revalideren is bewust gemaakt. Namli legt uit dat het mentaal namelijk zwaar is om in een lege gym te moeten werken terwijl zijn teamgenoten op het veld staan. Hij blijft momenteel gefocust op zijn herstelprocedure en een exacte datum voor zijn terugkeer in de Eredivisie kan de voetballer nog niet noemen. Maar hij geeft aan enorm uit te kijken naar het moment waarop hij weer op het veld kan staan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Indianapolis, Amerika. 2007.
3: Oei, hey, wat daar op het rechtstuk? Plastic. Er ligt wat op het rechtstuk en er wordt ook een olievlag gegeven bovenaan in beeld. Als dat in je sidepod terechtkomt, daar zitten de radiateuren van de auto, dan kun je wel eens een probleempje hebben. Maar daarom zie je bij de pitstop ook jongens met zijn arm erin gaan om dat dan eventueel weg te halen. Kijk, wat is het? Oh, het is een blauwe vlag gewoon. Holy knetters. Dat is lekker. Een Marshall laat gewoon een blauwe vlag uit zijn handen vallen. Goed. Ik denk niet dat ze daar 1, 2, 3 safety car voor naar buiten sturen. Maar er staat Wave Blue Flag voor car nummer 21. Het is dus gegooide blauwe vlag is het in dit geval. Grand Prix.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment 50 kilometer in totaal op de Nederlandse wegen. Het is onder andere druk op de A1 vanwege de wegwerkzaamheden op de A12. Het verkeer rijdt om in de richting van Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld merkt het verkeer dat daar, die doet er daar 10 minuten langer over. Op de A15 Gorkum richting Nijmegen is het druk tussen Tiel en Ochten. 6 kilometer met 10 minuten extra. Er wordt ook weer gecontroleerd aan de Duitse grens door de grenspolitie van Duitsland. Op de A76 richting Duitsland betekent dat vanaf knooppunt Kunderberg ruim 25 minuten vertraging. Op de N50 Emmeloord-Zwolle is het druk tussen Kampen Noord en Kampen Zuid. Je doet er daar in beide richtingen 5 tot 10 minuten langer over. En tot slot nog de drukte vanwege de Grand Prix. Op de N200 Zandvoort richting Haarlem sta je vast tussen Zandvoort en

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Femke Broeders-Bol heeft in Zwitserland het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. Met een tijd van 1 minuut 55.41 scherpte ze de nationale toptijd aan. Opstelbaar hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Broeders-Bol liep na een tweede plek achter de Zwitserse Audrey Vero, die de race in 1 minuut 55.33 won. Met haar tijd verbeterde Broeders-Bol de prestatie die ze een week eerder bij de Europese kampioenschappen neerzette, toen ze het 34 jaar oude record van de Olympisch kampioene Elle van Lange evenaarde. Direct na haar race zocht Broeders-Bol telefonisch contact met Van Lange. Ze reageerde enthousiast en noemde het een mooie gedachte dat ze het record even samen hebben gedeeld. Van Lange ziet in Broeders-Bol een zeer leergierige en bevlogen atlete die de 800 meter volledig eigen wil maken. Broeders-Bol put veel vertrouwen uit deze race en uitslag. En ze geeft aan dat ze in de toekomst nog minder voorzichtig wil lopen en vooral wil genieten van het racen, omdat ze voelt dat ze bij de wereldtop hoort. De wedstrijd in Zwitserland werd op gang geholpen door Meerte van der Schoot, die als haas het tempo bepaalde. Het was een zware race, zeker naar het eerdere toernooi in Birmingham, maar de snelle eindsprint van Broeders-Bol was uiteindelijk genoeg dus voor een nieuwe recordtijd.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Classics. Grand Prix Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het wordt iets drukker op de Nederlandse wegen. 90 kilometer file in totaal. De meeste vertraging op dit moment op de A1. Dat is vooral omrijdend verkeer vanwege de wegwerkzaamheden op de A12. Dat merk je op verschillende trajecten. Bij Barneveld, Kootwijk en Amersfoort Noord heb je in alle gevallen 10 tot 15 minuten vertraging. De A15, Gorkum richting Nijmegen, daar heb je 5 tot 10 minuten op onthoud tussen Echteld en Ochten. Op de A58 richting Breda heb je vertraging door de afgesloten A27. Tussen Tilburg-Reeshof en Ulvehout betekent dat voor het verkeer daar 10 minuten vertraging. Tot slot nog Duitse grenscontroles, de A76 richting Duitsland. De vertraging loopt behoorlijk op tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens. Je doet er 25 minuten langer over.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Formule 1-team van Cadillac richt zich onder leiding van de nieuwe teambaas Marcin Budkowski vol op het verbeteren van de auto en de interne processen. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het team heeft in de opstartfase snelle keuzes moeten maken die het team nu opbreken. Volgens Budkowski moesten er in korte tijd beslissingen worden genomen en ook ontbrak het de jonge groep techneuten nog aan brede ervaring van gevestigde teams. Hij merkte op dat de auto daardoor fungeert als een echt prototype. Het team wilde betrouwbaarheidsproblemen en hardnekkige remfouten op korte termijn aanpakken. Tegelijkertijd benadrukt de leiding dat de focus onverminderd gericht blijft op de lange termijn ontwikkeling voor het volgende seizoen, zodat de prestaties van de toekomstige auto daar absoluut niet onder lijden. Coureur Valtteri Bottas stelt dat het team nog veel ronde tijd laat liggen door de gebrek aan precisie in de afstelling en de kwaliteit van onderdelen op de auto. De Finn hoopt dat de gerichte verbeteringen direct resultaat opleveren, al mogen die de ontwikkelingen voor volgend jaar niet in de weg staan. Het nieuwe team wil in ieder geval snel stappen zetten in de koningsklasse van de autosport.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Suzuka. Japan. 2005.
2: Montero is binnen. Die staat er inmiddels al. En Albers ook, ja, die heeft dat gat erg tegen. Die doet hetzelfde, hè, Jack?
3: Ja, veel te hard. Je rijdt 1 meter door. En brand in de pitstraat. Wij staan hier in de fik. Ik moet naar de kant. Goedemorgen.
2: Pitbrand bij Christian Albers, zoals we die in het verleden ook gezien hebben bij... Daar is het, bij Jos Verstappen. Fout, problemen, einde wedstrijd voor Christian Albers. Wat een drama.
3: Chris is eruit. Hij loopt hier bij me.
2: Albers,
3: goeiedag, zeg.
2: Uit de auto. Auto moet weg. Nee, ga maar terug, zegt hij. Yeah, right. Dit is niet te geloven. Er staat iemand te roepen. Ga maar terug, hè. Let op. Jack?
3: Ja, niet te geloven. Ze staan mensen te wijzen van kom maar weer terug, geen paniek. Oh, jongens, doe toch rustig aan. Ze zijn allemaal in het schuim aan het lopen. Dus wat gebeurt er als je de garage inholt met het schuim aan je voeten?
2: Dan glij op je muil.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 70 kilometer file in het land. Het is druk op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld 9 kilometer file en 3 kwartier vertraging. Heeft ermee te maken dat de A12 in oostelijke richting dit weekend dicht is tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Andere kant op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Kwartier vertraging bij Hoevelaak en een half uur tijdsverlies op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg tot aan de grens met Duitsland 2

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Shaquille van Persie spreekt zijn vertrouwen uit in de kansen van Feyenoord om mee te strijden voor de landstitel. De jonge aanvaller ziet het huidige elftal als een serieuze uitdager. Rob Stelbanen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Persie geeft aan dat de club de afgelopen jaren al liet zien dat het over kwaliteiten beschikt die nodig zijn voor een plek in de top van de competitie. Hij is ervan overtuigd dat het huidige team de lijn kan doortrekken om een succesvol seizoen te draaien. De aanvaller is inzetbaar op verschillende posities in de voorhoede. Hoewel hij zichzelf het meest op zijn plek voelt in de punt van de aanval, maakt de specifieke positie in het veld voor hem minder uit. Het maken van doelpunten ziet hij als zijn belangrijkste opdracht, waarbij hij aangeeft veel vertrouwen te hebben in zijn eigen kunnen. De speler blikt ook terug op twee treffers die hij tot dusver in het officiële shirt van het eerste elftal maakte. Beide doelpunten vielen in de Stadsderby tegen Sparta Rotterdam. Vooral zijn omhaal in die wedstrijd kreeg veel aandacht. Van Persie noemt het scoren in de Kuip een droom die werkelijkheid werd. Hij beschouwt het bijzondere doelpunt als een mooi moment, maar benadrukt tegelijkertijd dat de focus nu volledig ligt op de toekomst. Met dat doelpunt heeft hij de lat voor zichzelf direct hoog gelegd, maar hij is vastberaden om die lijn door te trekken in de komende wedstrijden.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: A12 in oostelijke richting dicht is tussen Lunetten en Veenendaal. Dat is voor werkzaamheden. Andere kant op de A1, Apeldoorn Amsterdam. Kwartiertje vertraging bij Hoevelaken. Kapotte auto op de rechterrijstrook van A27. Vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond. Een kwartier oponthoud. En een half uur vertraging door de grenscontroles in het zuiden van het land op de A76. Vanuit Geleen naar Aken langzaam rijden vanaf knooppunt Kundenberg.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wielrenster Sophie van Rooyen heeft haar eerste overwinning van het jaar binnen. Ze was de sterkste in de Vlaamse Convertkoersen die begonnen en eindigden in het Belgische Kortrijk. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De sprinter van UAE Team Limat wist in de stromende regen als eerste over de finish te komen. Ze versloeg daarbij landgenote Charlotte Kohl in de eindsprint en Katrin Zwijnberger eindigde op de derde plaats. Voor Van Rooyen is het de tweede keer dat ze deze eendagswedstrijd op haar naam schrijft. Eerder was ze in 2024 al de beste. Vorig jaar stond de wedstrijd niet op de kalender. Het seizoen verliep tot nu toe lastig voor de 24-jarige Nederlandse, want na haar doorbraak stapte ze over naar UAE, maar daar bleven de echte grote successen lange tijd uit. Pas eind vorig jaar boekte ze haar eerste zege voor de ploeg in China en nu komt daar een tweede overwinning dus bij. Het is voor Van Rooyen een welkome opsteker na een periode waarin ze bij haar nieuwe ploeg nog niet aan de successen uit haar eerdere doorbraakjaar kon tippen. De overwinning in Kortrijk bevestigt dat de getalenteerde sprinter weer volledig op de goede weg is, met het oog op het verdere verloop van dit uitdagende en boeiende wielerseizoen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Interlagos. Brazilië. 2001.
3: Montoya 1. Coulthard 2. Michael Schumacher 3. Jos Verstappen op plaats 9. Verstappen keurig aan de kant. Oh nee, mijn god! Op hetzelfde punt waar het in 94 fout gaat, rijdt Jos Verstappen tegen de leider van de wedstrijd aan. Ik word gek! Juan Pablo Montoya, op een exact dezelfde manier waarop Ralf Schumacher de race verlaat, berooft Verstappen hier Montoya van een overwinning. Oh nee! Dat is hopelijk de regen. Laten we dat zien. Hij gaat aan de kant op dezelfde punt waarin hij in 94 in de grindbak terechtkomt. Komt hij hier, kijk, aan de kant, aan de kant. Hij gaat erachter. En dan moet Montoya te vroeg geremd hebben. Een inschattingsfout. Oh mijn god, wat een ramp. Dat zijn de momenten dat je jezelf met een gummetje van de wereld wil halen.
1: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Feyenoord middenvelder Charles van Houten voelt zich uitstekend op zijn plek in Rotterdam. De Belgische nieuwkomer is vol lof over de sfeer en de professionaliteit binnen de club, die volgens hem anders aanvoelt dan bij zijn vorige werkgever OGC Nice. Opstelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Houten vertelt dat hij bij Feyenoord een hecht teamgevoel heeft gevonden dat hij voorheen miste. Hij merkt op dat die saamhorigheid niet alleen onder de spelers leeft, maar bij iedereen rondom het elftal. Ook de faciliteiten maken indruk. Hij geeft aan dat hij nog niet eerder heeft meegemaakt dat de club alles zo goed regelt, waardoor spelers zich volledig op het voetbal kunnen focussen. Ook de manier van trainen spreekt hem aan, omdat er goed wordt nagedacht over elke oefening. Toch ziet Van Houten ook verbeterpunten. In de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam en Go Ahead Eagles zakte de ploeg na een uur voetbal wat weg. De middenvelder wijst fysieke gesteldheid daar niet als oorzaak aan. Volgens hem is de selectie fit en zijn de data uit de voorbereidingen goed. Hij zoekt de verklaring in de onderlinge afstemming. Hij noemt het een leerproces om in bepaalde fases van de wedstrijd bij een voorsprong juist slimmer om te gaan met balbezit.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lang verwachte bokskraker tussen Tyson Fury en Anthony Joshua staat op losse schroeven door de aanhoudende oneenigheid over de locatie en de financiële voorwaarden. Groepstelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Beide Britse zwaargewichten stonden al op het punt om in november de ring te delen in de legendarische Madison Square Garden in New York. En hoewel er inmiddels contracten zijn getekend bij de Saoedische organisatie Sela, zorgt de keuze voor de Verenigde Staten juist voor frictie. Tyson Fury laat weten dat hij nog maar weinig vertrouwen heeft in een goede afloop. Hij stelt dat het team van Joshua onder leiding van promotor Eddie Hearn nu hogere financiële eisen stelt. Volgens Fury heeft hij zelf aan alle voorwaarden voldaan om het gevecht mogelijk te maken en is hij wedstrijdfit. Hij uit scherpe kritiek aan het adres van zowel Joshua als Hearn vanwege de slepende onderhandelingen. De promotor legt uit dat het gevecht op Amerikaanse bodem financieel nadelig uitpakt voor Anthony Joshua vanwege afwijkende fiscale regelingen in de Verenigde Staten. Dit botst met de afspraken die eerder gemaakt zijn voor een gevecht in het Verenigd Koninkrijk. Ook Spencer Brown, de manager van Fury, spreekt zijn zorgen uit over de voortgang. Hij noemt de huidige situatie zorgwekkend, maar benadrukt dat het team van Fury volledig voorbereid is om direct te starten met het trainingskamp. De bokswereld wacht nu in spanning af of de twee elkaar uiteindelijk zullen treffen in de ring.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Eindring. Oostenrijk. 2002.
2: Ritjello pareert. Foutloos gereden vandaag. Bezig aan zijn 153ste Formule 1 race. Heeft 5 pole positions achter zijn naam staan. 4 snelste rondes. En heeft alles bij elkaar al 201 WK-punten gepakt. Maar nog steeds maar dat lullige eentje achter zijn naam. Zit ermee in hetzelfde rijtje als Alesi. Wel succesvol, maar 1 overwinning. Rubens Barrichello door de laatste knik. Micha Schumacher erachteraan. Daar gaan ze. Oh nee, man, wat ziek. Fuck. Jesus, niet normaal. Bizar wat hier gebeurt. Walgelijk. Ronduit, walgelijk. Een schande wat het team van Ferrari hier doet met Rubens Barrichello. Ik ben klaar.
1: Grand Prix Radio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 50 kilometer file in het land. A1 Amersfoort-Apeldoorn door de werkzaamheden op de A12. File op de A1 bij Alfred Hoenderloo. 5 kilometer en een half uur vertraging vanaf Kootwijk. 10 minuten vertraging op de A10 Noord, de Buitering. Bij Amsterdam Hemhavens 4 kilometer file. Snap de nasleep van een ongeluk. De weg is daar weer vrij. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond. 10 minuten vertraging daar. En 25 minuten vertraging op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundeberg 2 kilometer file tot aan de Duitse grens.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Isaac Hadjar heeft advies gekregen van MotoGP-icoon Marc Marquez over zijn polsblessure. De Fransman zocht hem op voor advies rondom zijn herstel. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hadjar en Marquez delen dezelfde fysiotherapeut Carlos Garcia. Direct na het oplopen van de blessure tijdens een bokssessie zocht Hadjar contact met de zevenvoudig wereldkampioen. Marquez heeft door de jaren heen te maken gekregen met zware breuken en andere blessures en deelde zijn ervaringen met de Fransman. Het advies van Marquez was duidelijk: neem de tijd en forceer niets. Marquez drukte Hadjar op het hart om niet overhaast te kiezen voor medische ingrepen vanwege zijn nog lange carrière. Dit advies sloot naadloos aan bij de lijn van een team van Red Bull, waar teambaas Laurent Mekies al aangaf dat er absoluut geen risico's genomen worden met de gezondheid van de coureur. Waar Hadjar aanvankelijk zelf de ambitie had om zo snel mogelijk weer in de auto te stappen, heeft hij het advies van de ervaren Marquez ter harte genomen. De focus ligt nu volledig op een verantwoord herstel, met als gezamenlijk doel om over 2 weken weer fit aan de start te staan bij de Grand Prix van Italië.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een lijstje files zo op de zaterdagmiddag. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn bij Hoenderlo 7 kilometer en een half uur tijdsverlies. Heeft ermee te maken dat de A12 in oostelijke richting dit weekend dicht is voor werkzaamheden. A2 Utrecht en Eindhoven bij Sint-Michielsgestel 3 kilometer file en 20 minuten vertraging. Ze nasleep van een ongeluk. A27 Breda-Utrecht bij Lexmond de kapotte vrachtauto op de rechter rijstrook. Kwartier vertraging daar. A50 Eindhoven-Arnhem. De spitsstrook is dicht bij knooppunt Bankhoef. Daardoor van knooppunt Paalgraven 8 kilometer file en een half uur vertraging. Kwartiertje vertraging op de A76 vanuit Geleen naar Aken bij de Duitse grens. En 10 minuten op de N233 Kerster en Veenendaal. Rijd langzaam bij Renen.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: PEC Zwolle middenvelder Younes Namli heeft voor het eerst openheid gegeven over een voor hem langdurige fysieke worsteling. De Deen geeft aan dat hij de afgelopen 5 jaar heeft gevoetbald met aanhoudende knieklachten. Opstelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Namli omschrijft het spelen met deze fysieke problemen als een mentale beproeving. Hij ervaart het zelf als voetballen met een beperking omdat hij zich nooit volledig vrij heeft gevoeld op het veld. Vooral de pijn aan zijn linkerbeen zorgde ervoor dat hij vaak nog dagen na de wedstrijd hinder ondervond van zijn inzet. Na een dieptepunt is er inmiddels een behandelplan opgesteld en Namli neemt zijn herstel uiterst serieus en wijdt bijna alle dagen van de week volledig aan zijn fysieke terugkeer. Hij koos er bewust voor om slechts 3 dagen vakantie te nemen met als doel om zo snel mogelijk weer van waarde te zijn voor het team. Voor de intensieve revalidatie wijkt hij uit naar een gespecialiseerde praktijk in Amsterdam. De keuze om niet op de club te revalideren is bewust gemaakt. Namli legt uit dat het mentaal namelijk zwaar is om in een lege gym te moeten werken terwijl zijn teamgenoten op het veld staan. Hij blijft momenteel gefocust op zijn herstelprocedure en een exacte datum voor zijn terugkeer in de Eredivisie kan de voetballer nog niet noemen. Maar hij geeft aan enorm uit te kijken naar het moment waarop hij weer op het veld kan staan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Hey, weet je dit nog? Grand Prix Radio. Formule 1. Flashback. Hungaroring. Hongarije. 2003.
1: Dan is het voor Renault een fantastisch weekend. En dan is het voor u als kijker, voor mij als commentator van dit spel, ook weer een historische Grand Prix. Want hebben wij ooit een Spaanse Grand Prix-overwinnaar gehad? Nee. 19 seconden mag hij in dit ene rondje verliezen. Steppend kan hij het net niet af. Maar wel gewoon nadenken. Hij wordt de jongste winnaar uit de historie van de Grand Prix ooit. 22 jaar en 26 dagen oud. Het is voor Renault de 16e overwinning als constructeur. En de 96e als motorleverancier. Fernando Alonso uit Oviedo. Begon zijn carrière bij Minardi. Ging een jaar in de wachtkamer bij Renault. En wint hier vandaag van start tot finish op een fantastische manier. Geweldig wat hij heeft laten zien. En wat een fraaie overwinnaar. Zijn allereerste uit zijn carrière. Wauw, wat is dit gaaf. Te gek. Grand Prix.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel een kwartier vertraging. De weg is dicht, al het verkeer moet via de vluchtstrook. 10 minuten vertraging op de A27 Breda-Utrecht bij Lexmond. Bergingswerkzaamheden, rechterrijstrook is dicht. Spitsstrook van de A50 is dicht vanuit Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein. Vanaf knooppunt Paalgraven 20 minuten vertraging in de vorm van 6 kilometer file. Twee rijstroken van de A58 zijn dicht vanuit Breda naar Tilburg. Want er staat een kapotte vrachtauto bij Tilburg Centrum Oost. 7 kilometer file daar met een kwartier vertraging.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Femke Broeders-Bol heeft in Zwitserland het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. Met een tijd van 1 minuut 55.41 scherpte ze de nationale toptijd aan. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Broeders-Bol liep na een tweede plek achter de Zwitserse Audrey Vero, die de race in 1 minuut 55.33 won. Met haar tijd verbeterde Broeders-Bol de prestatie die ze een week eerder bij de Europese kampioenschappen neerzette, toen ze het 34 jaar oude record van de Olympisch kampioene Elle van Lange evenaarde. Direct na haar race zocht Broeders-Bol telefonisch contact met Van Lange. Ze reageerde enthousiast en noemde het een mooie gedachte dat ze het record even samen hebben gedeeld. Van Lange ziet in Broeders-Bol een zeer leergierige en bevlogen atlete die de 800 meter volledig eigen wil maken. Broeders-Bol put veel vertrouwen uit deze race en uitslag en ze geeft aan dat ze in de toekomst nog minder voorzichtig wil lopen en vooral wil genieten van het racen, omdat ze voelt dat ze bij de wereldtop hoort. De wedstrijd in Zwitserland werd op gang geholpen door Meerte van der Schoot, die als haas het tempo bepaalde. Het was een zware race, zeker na het eerdere toernooi in Birmingham, maar de snelle eindsprint van Broeders-Bol was uiteindelijk genoeg dus voor een nieuwe recordtijd.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Formule 1-team van Cadillac richt zich onder leiding van de nieuwe teambaas Marcin Budkowski vol op het verbeteren van de auto en de interne processen. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het team heeft in de opstartfase snelle keuzes moeten maken die het team nu opbreken. Volgens Budkowski moesten er in korte tijd beslissingen worden genomen en ook ontbrak het de jonge groep techneuten nog aan brede ervaring van gevestigde teams. Hij merkte op dat de auto daardoor fungeert als een echt prototype. Het team wilde betrouwbaarheidsproblemen en hardnekkige remfouten op korte termijn aanpakken. Tegelijkertijd benadrukt de leiding dat de focus onverminderd gericht blijft op de lange termijn ontwikkeling voor het volgende seizoen, zodat de prestaties van de toekomstige auto daar absoluut niet onder lijden. Coureur Valtteri Bottas stelt dat het team nog veel ronde tijd laat liggen door een gebrek aan precisie in de afstelling en de kwaliteit van onderdelen op de auto. De Finn hoopt dat de gerichte verbeteringen direct resultaat opleveren, al mogen die de ontwikkelingen voor volgend jaar niet in de weg staan. Het nieuwe team wil in ieder geval snel stappen zetten in de koningsklasse van de autosport.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Valencia, Spanje. 2010.
2: Oh, Mark Webber, what the fuck gebeurt daar nou zeg? Een enorme crash van Webber, vrijwel gelijk als dat er vanochtend gebeurde in de GP2. Maar Webber ziet er hier goed uit, rijdt vol tegen de achterkant van, ik denk dan Trulliaan. Kovalainen was het. En draait gewoon 360 in de lucht. En we hebben een safety car. Kovalainen die wellicht aan de kant wilde. We hebben net aan de rechterkant ernaast. Rijdt vol op de achterkant. Maakt een salto mortale achterover. Nou, mortale is hij gelukkig niet. Oh, precies op het moment dat hij lift. Oh, wat heeft Webber hier een geluk. Want hij landt niet echt daadwerkelijk ondersteboven. En komt hij in de zijdelingse driekwart. Stond hem wel een harde klap hoor. Daar gaat hij morgen nog wat vierpijn van hebben. Maar gelukkig hebben we hem zien weglopen. Wow, van een klap.
1: Grand Prix Radio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. 6 kilometer file daar, maar die file is oplossend, want na een ongeluk zijn alle rijden.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Shaquille van Persie spreekt zijn vertrouwen uit in de kansen van Feyenoord om mee te strijden voor de landstitel. De jonge aanvaller ziet het huidige elftal als een serieuze uitdager. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Persie geeft aan dat de club de afgelopen jaren al liet zien dat het over kwaliteiten beschikt die nodig zijn voor een plek in de top van de competitie. Hij is ervan overtuigd dat het huidige team de lijn kan doortrekken om een succesvol seizoen te draaien. De aanvaller is inzetbaar op verschillende posities in de voorhoede. Hoewel hij zichzelf het meest op zijn plek voelt in de punt van de aanval, maakt de specifieke positie in het veld voor hem minder uit. Het maken van doelpunten ziet hij als zijn belangrijkste opdracht, waarbij hij aangeeft veel vertrouwen te hebben in zijn eigen kunnen. De speler blikt ook terug op twee treffers die hij tot dusver in het officiële shirt van het eerste elftal maakte. Beide doelpunten vielen in de Stadsderby tegen Sparta Rotterdam. Vooral zijn omhaal in die wedstrijd kreeg veel aandacht. Van Persie noemt het scoren in de Kuip een droom die werkelijkheid werd. Hij beschouwt het bijzondere doelpunt als een mooi moment, maar benadrukt tegelijkertijd dat de focus nu volledig ligt op de toekomst. Met dat doelpunt heeft hij de lat voor zichzelf direct hoog gelegd, maar hij is vastberaden om die lijn door te trekken in de komende wedstrijden.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wielrenster Sophie van Rooyen heeft haar eerste overwinning van het jaar binnen. Ze was de sterkste in de Vlaamse Convertkoersen die begonnen en eindigden in het Belgische Kortrijk. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De sprinter van UAE Team Limat wist in de stromende regen als eerste over de finish te komen. Ze versloeg daarbij landgenote Charlotte Kohl in de eindsprint en Katrin Zwijnberger eindigde op de derde plaats. Voor Van Rooyen is het de tweede keer dat ze deze eendagswedstrijd op haar naam schrijft. Eerder was ze in 2024 al de beste. Vorig jaar stond de wedstrijd niet op de kalender. Het seizoen verliep tot nu toe lastig voor de 24-jarige Nederlandse, want na haar doorbraak stapte ze over naar UAE, maar daar bleven de echte grote successen lange tijd uit. Pas eind vorig jaar boekte ze haar eerste zege voor de ploeg in China en nu komt daar een tweede overwinning dus bij. Het is voor Van Rooyen een welkome opsteker na een periode waarin ze bij haar nieuwe ploeg nog niet aan de successen uit haar eerdere doorbraakjaar kon tippen. De overwinning in Kortrijk bevestigt dat de getalenteerde sprinter weer volledig op de goede weg is, met het oog op het verdere verloop van dit uitdagende en boeiende wielerseizoen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Hockenheim, Duitsland. 2004.
1: Lichten zijn uit, prima start van de McLarens. En Montoya is de lul, zeg, niet normaal. Valt helemaal terug tot achter Barrichello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Montoya is helemaal het bokkie. Oh, daar verremt Coulthard zich. Barrichello aan de binnenkant, rank tegen Coulthard aan. Barrichello is zijn neus kwijt en moet naar binnen. Rubens Barrichello is in de shit. Daar is hij. Geen neus. Ja, Montoya 7, daar ligt de voorvleugel van Rubens Barrichello. Schumacher leidt. Alonso naar plaats 2. Dan hebben we Raikkonen, Trulli, Coulthard hier dat moment van die voorvleugel. Hij doet het zelf. Hij zet hem er aan de binnenkant bij en rijdt hem stuk op die van Coulthard. En Montoya heeft hem even geraakt.
2: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord middenvelder Charles van Houten voelt zich uitstekend op zijn plek in Rotterdam. De Belgische nieuwkomer is vol lof over de sfeer en de professionaliteit binnen de club, die volgens hem anders aanvoelt dan bij zijn vorige werkgever OGC Nice. Kopstelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Houten vertelt dat hij bij Feyenoord een hecht teamgevoel heeft gevonden dat hij voorheen miste. Hij merkt op dat die saamhorigheid niet alleen onder de spelers leeft, maar bij iedereen rondom het elftal. Ook de faciliteiten maken indruk. Hij geeft aan dat hij nog niet eerder heeft meegemaakt dat een club alles zo goed regelt, waardoor spelers zich volledig op het voetbal kunnen focussen. Ook de manier van trainen spreekt hem aan, omdat er goed wordt nagedacht over elke oefening. Toch ziet Van Houten ook verbeterpunten. In de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam en Go Ahead Eagles zakte de ploeg na een uur voetbal wat weg. De middenvelder wijst fysieke gesteldheid daar niet als oorzaak aan. Volgens hem is de selectie fit en zijn de data uit de voorbereidingen goed. Hij zoekt de verklaring in de onderlinge afstemming. Hij noemt het een leerproces om in bepaalde fases van de wedstrijd bij een voorsprong juist slimmer om te gaan met balbezit.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lang verwachte bokskraker tussen Tyson Fury en Anthony Joshua staat op losse schroeven door de aanhoudende oneenigheid over de locatie en de financiële voorwaarden. Kopstelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Beide Britse zwaargewichten stonden al op het punt om in november de ring te delen in de legendarische Madison Square Garden in New York. En hoewel er inmiddels contracten zijn getekend bij de Saoedische organisatie Sela, zorgt de keuze voor de Verenigde Staten juist voor frictie. Tyson Fury laat weten dat hij nog maar weinig vertrouwen heeft in een goede afloop. Hij stelt dat het team van Joshua onder leiding van promotor Eddie Hearn nu hogere financiële eisen stelt. Volgens Fury heeft hij zelf aan alle voorwaarden voldaan om het gevecht mogelijk te maken en is hij wedstrijdfit. Hij uit scherpe kritiek aan het adres van zowel Joshua als Hearn vanwege de slepende onderhandelingen. De promotor legt uit dat het gevecht op Amerikaanse bodem financieel nadelig uitpakt voor Anthony Joshua vanwege afwijkende fiscale regelingen in de Verenigde Staten. Dit botst met de afspraken die eerder gemaakt zijn voor een gevecht in het Verenigd Koninkrijk. Ook Spencer Brown, de manager van Fury, spreekt zijn zorgen uit over de voortgang. Hij noemt de huidige situatie zorgwekkend, maar benadrukt dat het team van Fury volledig voorbereid is om direct te starten met het trainingskamp. De bokswereld wacht nu in spanning af of de twee elkaar uiteindelijk zullen treffen in de ring.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Melbourne, Australië. 2002.
2: Hoe groot is de schade aan de wagen van Kimi Raikkonen? Dat zal ook een belangrijke vraag zijn. Gaan waarschijnlijk een grondige check uitvoeren. Komt een nieuwe neus op. Zit druk om zich heen te kijken en te praten. Met het teammanagement, kijk. Raikkonen, er zit iets achter hem. Waarschijnlijk grind in zijn stoeltje. Die dingen gebeuren. Ik heb er ooit eens met Johnny Herbert over gesproken. Hij zegt, je wil het niet weten. Dan zegt hij, en om dan een race te gaan rijden, dan word je niet vrolijk. En dat doet hij goed. Die tijd kan hij nemen. Er zijn er nog maar 10 in competitie. Het beste wat hij kan doen misschien nu is even uitstappen. Hè? Het is puur grind hoor. Het is alleen maar grind en zooi wat er achter zijn rug terechtgekomen is. En als je weet dat coureurs soms dagen bezig zijn om een stoeltje passend te krijgen. Je wil ook niet weten wat een blauwe plek hier aan overhoudt. En ik vind het heel volwassen overkomen dat Raikkonen 2 keer zegt... nee, het is niet goed. Neem die tijd, neem die tijd.
1: Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Isaac Hadjar heeft advies gekregen van MotoGP-icoon Marc Marquez over zijn polsblessure. De Fransman zocht hem op voor advies rondom zijn herstel. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hadjar en Marquez delen dezelfde fysiotherapeut Carlos Garcia. Direct na het oplopen van de blessure tijdens een bokssessie zocht Hadjar contact met de zevenvoudig wereldkampioen. Marquez heeft door de jaren heen te maken gekregen met zware breuken en andere blessures en deelde zijn ervaringen met de Fransman. Het advies van Marquez was duidelijk: neem de tijd en forceer niets. Marquez drukte Hadjar op het hart om niet overhaast te kiezen voor medische ingrepen vanwege zijn nog lange carrière. Dit advies sloot naadloos aan bij de lijn van het team van Red Bull, waar teambaas Laurent Mekies al aangaf dat er absoluut geen risico's genomen worden met de gezondheid van de coureur. Waar Hadjar aanvankelijk zelf de ambitie had om zo snel mogelijk weer in de auto te stappen, heeft hij het advies van de ervaren Marquez ter harte genomen. De focus ligt nu volledig op een verantwoord herstel, met als gezamenlijk doel om over 2 weken weer fit aan de start te staan bij de Grand Prix van Italië.
0: Dit is jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: PEC Zwolle middenvelder Younes Namli heeft voor het eerst openheid gegeven over een voor hem langdurige fysieke worsteling. De Deen geeft aan dat hij de afgelopen 5 jaar heeft gevoetbald met aanhoudende knieklachten. Opstelbaar hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Namli omschrijft het spelen met deze fysieke problemen als een mentale beproeving. Hij ervaart het zelf als voetballen met een beperking omdat hij zich nooit volledig vrij heeft gevoeld op het veld. Vooral de pijn aan zijn linkerbeen zorgde ervoor dat hij vaak nog dagen na de wedstrijd hinder ondervond van zijn inzet. Na een dieptepunt is er inmiddels een behandelplan opgesteld en Namli neemt zijn herstel uiterst serieus en wijdt bijna alle dagen van de week volledig aan zijn fysieke terugkeer. Hij koos er bewust voor om slechts 3 dagen vakantie te nemen met als doel om zo snel mogelijk weer van waarde te zijn voor het team. Voor de intensieve revalidatie wijkt hij uit naar een gespecialiseerde praktijk in Amsterdam. De keuze om niet op de club te revalideren is bewust gemaakt. Namli legt uit dat het mentaal namelijk zwaar is om in een lege gym te moeten werken terwijl zijn teamgenoten op het veld staan. Hij blijft momenteel gefocust op zijn herstelprocedure en een exacte datum voor zijn terugkeer in de Eredivisie kan de voetballer nog niet noemen. Maar hij geeft aan enorm uit te kijken naar het moment waarop hij weer op het veld kan staan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Silverstone. Engeland. 2014.
2: Alonso laat Vettel jojoen. Oh, weer kijkt hij. Sebastian Vettel geeft niet op. Dat is tof. Maar waar gaat hij dat puntje extra pakken? Waar gaat hij dat momentje hebben dat hij denkt, nu doe ik het. Heeft hij die rust? Komt het hier aan de linkerkant? Nee, want Alonso verdedigt. Nu aan de buitenkant en ja. Hou hem. Laat hem staan. Weer niet. Hij laat hem weer niet staan. Hij lijkt dat of de ballen niet te hebben. Nu zit hij de binnenkant. Krijgt hetzelfde gezeur. Nu dan samen. Wiel aan wiel richting Cops Corner. Links Fernando Alonso. Rechts Sebastian Vettel. Laat hij hem staan. Laat hij hem staan. Ik denk het niet. Ja, hij doet het. Ja. Oh, en dan eraf. Of niet? Nee. Hij is er voorbij.
1: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Femke Broeders-Bol heeft in Zwitserland het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. Met een tijd van 1 minuut 55.41 scherpte ze de nationale toptijd aan. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Broeders-Bol liep na een tweede plek achter de Zwitserse Audrey Vero, die de race in 1 minuut 55.33 won. Met haar tijd verbeterde Broeders-Bol de prestatie die ze een week eerder bij de Europese kampioenschappen neerzette, toen ze het 34 jaar oude record van de Olympisch kampioene Elle van Lange evenaarde. Direct na haar race zocht Broeders-Bol telefonisch contact met Van Lange. Ze reageerde enthousiast en noemde het een mooie gedachte dat ze het record even samen hebben gedeeld. Van Lange ziet in Broeders-Bol een zeer leergierige en bevlogen atlete die de 800 meter volledig eigen wil maken. Broeders-Bol put veel vertrouwen uit deze race en uitslag. En ze geeft aan dat ze in de toekomst nog minder voorzichtig wil lopen en vooral wil genieten van het racen, omdat ze voelt dat ze bij de wereldtop hoort. De wedstrijd in Zwitserland werd op gang geholpen door Meerte van der Schoot, die als haas het tempo bepaalde. Het was een zware race, zeker naar het eerdere toernooi in Birmingham, maar de snelle eindsprint van Broeders-Bol was uiteindelijk genoeg dus voor een nieuwe recordtijd.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Het Formule 1-team van Cadillac richt zich onder leiding van de nieuwe teambaas Marcin Butkowski vol op het verbeteren van de auto en de interne processen. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het team heeft in de opstartfase snelle keuzes moeten maken die het team nu opbreken. Volgens Butkowski moesten er in korte tijd beslissingen worden genomen en ook ontbrak het de jonge groep techneuten nog aan brede ervaring van gevestigde teams. Hij merkte op dat de auto daardoor fungeert als een echt prototype. Het team wil de betrouwbaarheidsproblemen en hardnekkige remfouten op korte termijn aanpakken. Tegelijkertijd benadrukt de leiding dat de focus onverminderd gericht blijft op de lange termijn ontwikkeling voor het volgende seizoen, zodat de prestaties van de toekomstige auto daar absoluut niet onder lijden. Coureur Valtteri Bottas stelt dat het team nog veel ronde tijd laat liggen door de gebrek aan precisie in de afstelling en de kwaliteit van onderdelen op de auto. De Finn hoopt dat de gerichte verbeteringen direct resultaat opleveren, al mogen die de ontwikkelingen voor volgend jaar niet in de weg staan. Het nieuwe team wil in ieder geval snel stappen zetten in de koningsklasse van de autosport.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos, Brazilië. 2009.
2: De lichten gaan aan als ze uit zijn. Zijn wij onderweg? En de vraag is, wie pakt er hier de beste start? Kijk, Räikkönen buitenlangs. Räikkönen buitenlangs naar P3. Oeh, kleine touché. Touché en houdt hij de derde plaats? Ja. Räikkönen klimt naar P3. En de Renaults toucheren daar Vettel. Oh, de McLaren's. En Fisichella. Hamilton? Vraagteken. En Räikkönen valt meteen aan bij Mark Webber. Richting de Dossier do Lago. En is zijn neus kwijt. De touché was dus te hard. En Räikkönen zal naar binnen moeten. De complete rechterkant. Zijn neus hangt eraf naar een mega crash. Dat is Jarno Trulli die daar toucheert. Ik denk met Soetil. Ja hoor, de heren zijn wild. Daar rent Jarno Trulli. Kijk hem kwaad zijn. Op Soetil. Kijk hem kwaad zijn, die Jarno Trulli. Jij doet het fout bij het uitkomen van die knik. Ja, zo gaat het lekker. Oh, en Trulli is ongelooflijk kwaad. En Soetil wil het maar uitleggen. Trulli wil het niet horen.
1: Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Shaquille van Persie spreekt zijn vertrouwen uit in de kansen van Feyenoord om mee te strijden voor de landstitel. De jonge aanvaller ziet het huidige elftal als een serieuze uitdager. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Persie geeft aan dat de club de afgelopen jaren al liet zien dat het over kwaliteiten beschikt die nodig zijn voor een plek in de top van de competitie. Hij is ervan overtuigd dat het huidige team de lijn kan doortrekken om een succesvol seizoen te draaien. De aanvaller is inzetbaar op verschillende posities in de voorhoede. Hoewel hij zichzelf het meest op zijn plek voelt in de punt van de aanval, maakt de specifieke positie in het veld voor hem minder uit. Het maken van doelpunten ziet hij als zijn belangrijkste opdracht, waarbij hij aangeeft veel vertrouwen te hebben in zijn eigen kunnen. De speler blikt ook terug op twee treffers die hij tot dusver in het officiële shirt van het eerste elftal maakte. Beide doelpunten vielen in de Stadsderby tegen Sparta Rotterdam. Vooral zijn omhaal in die wedstrijd kreeg veel aandacht. Van Persie noemt het scoren in de Kuip een droom die werkelijkheid werd. Hij beschouwt het bijzondere doelpunt als een mooi moment, maar benadrukt tegelijkertijd dat de focus nu volledig ligt op de toekomst. Met dat doelpunt heeft hij de lat voor zichzelf direct hoog gelegd, maar hij is vastberaden om die lijn door te trekken in de komende wedstrijden.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wielrenster Sophie van Rooyen heeft haar eerste overwinning van het jaar binnen. Ze was de sterkste in de Vlaamse Convertkoersen die begonnen en eindigden in het Belgische Kortrijk. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De sprinter van UAE Team Limat wist in de stromende regen als eerste over de finish te komen. Ze versloeg daarbij landgenote Charlotte Kohl in de eindsprint en Katrin Zwijnberger eindigde op de derde plaats. Voor Van Rooyen is het de tweede keer dat ze deze eendagswedstrijd op haar naam schrijft. Eerder was ze in 2024 al de beste. Vorig jaar stond de wedstrijd niet op de kalender. Het seizoen verliep tot nu toe lastig voor de 24-jarige Nederlandse, want na haar doorbraak stapte ze over naar UAE, maar daar bleven de echte grote successen lange tijd uit. Pas eind vorig jaar boekte ze haar eerste zege voor de ploeg in China en nu komt daar een tweede overwinning dus bij. Het is voor Van Rooyen een welkome opsteker na een periode waarin ze bij haar nieuwe ploeg nog niet aan de successen uit haar eerdere doorbraakjaar kon tippen. De overwinning in Kortrijk bevestigt dat de getalenteerde sprinter weer volledig op de goede weg is, met het oog op het verdere verloop van dit uitdagende en boeiende wielerseizoen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Circuit de Monaco. Monte Carlo. 2015.
2: Ook wel lastig, hè? Als hij één keer een breaktest geeft, één keer jij het verkeerd inschat, dan ben je je voorvleugel kwijt. Maar dit is waar Max Verstappen van houdt. Racen. En straks reed hij in niemands land, met niemand om zich heen. En nu kan hij zich proberen vast te bijten. Oei, wat een klap. Oei, Romain Grosjean ging terug. En daar is het eerste grote ongeluk van Max Verstappen. Het gebeurt in Monaco. En het komt omdat, denk ik, Grosjean terug gaat. Dit is een zwaar ongeluk. Rechtuit de banden in. Wat gaat er gebeuren? Er is beweging. Dat is het goede nieuws. Maar het is een mega klapper.
3: You okay, Max? I'm okay.
1: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord middenvelder Charles van Houten voelt zich uitstekend op zijn plek in Rotterdam. De Belgische nieuwkomer is vol lof over de sfeer en de professionaliteit binnen de club, die volgens hem anders aanvoelt dan bij zijn vorige werkgever OGC Nice. Kopstelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Houten vertelt dat hij bij Feyenoord een hecht teamgevoel heeft gevonden dat hij voorheen miste. Hij merkt op dat die saamhorigheid niet alleen onder de spelers leeft, maar bij iedereen rondom het elftal. Ook de faciliteiten maken indruk. Hij geeft aan dat hij nog niet eerder heeft meegemaakt dat een club alles zo goed regelt, waardoor spelers zich volledig op het voetbal kunnen focussen. Ook de manier van trainen spreekt hem aan, omdat er goed wordt nagedacht over elke oefening. Toch ziet Van Houten ook verbeterpunten. In de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam en Go Ahead Eagles zakte de ploeg na een uur voetbal wat weg. De middenvelder wijst fysieke gesteldheid daar niet als oorzaak aan. Volgens hem is de selectie fit en zijn de data uit de voorbereidingen goed. Hij zoekt de verklaring in de onderlinge afstemming. Hij noemt het een leerproces om in bepaalde fases van de wedstrijd bij een voorsprong juist slimmer om te gaan met balbezit.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De lang verwachte bokskraker tussen Tyson Fury en Anthony Joshua staat op losse schroeven door de aanhoudende oneenigheid over de locatie en de financiële voorwaarden. Groepstelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Beide Britse zwaargewichten stonden al op het punt om in november de ring te delen in de legendarische Madison Square Garden in New York. En hoewel er inmiddels contracten zijn getekend bij de Saoedische organisatie Sela, zorgt de keuze voor de Verenigde Staten juist voor frictie. Tyson Fury laat weten dat hij nog maar weinig vertrouwen heeft in een goede afloop. Hij stelt dat het team van Joshua onder leiding van promotor Eddie Hearn nu hogere financiële eisen stelt. Volgens Fury heeft hij zelf aan alle voorwaarden voldaan om het gevecht mogelijk te maken en is hij wedstrijdfit. Hij uit scherpe kritiek aan het adres van zowel Joshua als Hearn vanwege de slepende onderhandelingen. De promotor legt uit dat het gevecht op Amerikaanse bodem financieel nadelig uitpakt voor Anthony Joshua vanwege afwijkende fiscale regelingen in de Verenigde Staten. Dit botst met de afspraken die eerder gemaakt zijn voor een gevecht in het Verenigd Koninkrijk. Ook Spencer Brown, de manager van Fury, spreekt zijn zorgen uit over de voortgang. Hij noemt de huidige situatie zorgwekkend, maar benadrukt dat het team van Fury volledig voorbereid is om direct te starten met het trainingskamp. De bokswereld wacht nu in spanning af of de twee elkaar uiteindelijk zullen treffen in de ring.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Spa-Francorchamps, België. 2011.
2: Alonso binnen. Weer naar soft. Goeie stop. Goeie stop. Belangrijk is, waar valt hij terug? Achter Vettel? Ik denk het wel. En hij komt voor de deur bij Mark Webber. Die was al gestopt. Dus is dit gewoon een gevecht voor positie. Wow, Webber, wat een ballentoonje daar dan, zeg. Zo, de knetters. Alonso verdedigt, Alonso verdedigt. Hij heeft meer gang. En dit is lef, hoor. Hier is normaal gewoon geen ruimte. Oeh, wat scheelt het weinig. Maar ook daar moet ik toegeven, is de intelligentie wel van Alonso, dat hij weet wanneer hij echt moet afhaken. Maar dit was wel een heftige van Mark Webber, maar wel een goeie.
1: Grand Prix Radio.

is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Isaac Hadjar heeft advies gekregen van MotoGP-icoon Marc Marquez over zijn polsblessure. De Fransman zocht hem op voor advies rondom zijn herstel. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hadjar en Marquez delen dezelfde fysiotherapeut Carlos Garcia. Direct na het oplopen van de blessure tijdens een bokssessie zocht Hadjar contact met de zevenvoudig wereldkampioen. Marquez heeft door de jaren heen te maken gekregen met zware breuken en andere blessures en deelde zijn ervaringen met de Fransman. Het advies van Marquez was duidelijk: neem de tijd en forceer niets. Marquez drukte Hadjar op het hart om niet overhaast te kiezen voor medische ingrepen vanwege zijn nog lange carrière. Dit advies sloot naadloos aan bij de lijn van een team van Red Bull, waar teambaas Laurent Mekies al aangaf dat er absoluut geen risico's genomen worden met de gezondheid van de coureur. Waar Hadjar aanvankelijk zelf de ambitie had om zo snel mogelijk weer in de auto te stappen, heeft hij het advies van de ervaren Marquez ter harte genomen. De focus ligt nu volledig op een verantwoord herstel, met als gezamenlijk doel om over 2 weken weer fit aan de start te staan bij de Grand Prix van Italië.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: PEC Zwolle middenvelder Younes Namli heeft voor het eerst openheid gegeven over een voor hem langdurige fysieke worsteling. De Deen geeft aan dat hij de afgelopen 5 jaar heeft gevoetbald met aanhoudende knieklachten. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Namli omschrijft het spelen met deze fysieke problemen als een mentale beproeving. Hij ervaart het zelf als voetballen met een beperking omdat hij zich nooit volledig vrij heeft gevoeld op het veld. Vooral de pijn aan zijn linkerbeen zorgde ervoor dat hij vaak nog dagen na de wedstrijd hinder ondervond van zijn inzet. Na een dieptepunt is er inmiddels een behandelplan opgesteld en Namli neemt zijn herstel uiterst serieus en wijdt bijna alle dagen van de week volledig aan zijn fysieke terugkeer. Hij koos er bewust voor om slechts 3 dagen vakantie te nemen met als doel om zo snel mogelijk weer van waarde te zijn voor het team. Voor de intensieve revalidatie wijkt hij uit naar een gespecialiseerde praktijk in Amsterdam. De keuze om niet op de club te revalideren is bewust gemaakt. Namli legt uit dat het mentaal namelijk zwaar is om in een lege gym te moeten werken terwijl zijn teamgenoten op het veld staan. Hij blijft momenteel gefocust op zijn herstelprocedure en een exacte datum voor zijn terugkeer in de Eredivisie kan de voetballer nog niet noemen. Maar hij geeft aan enorm uit te kijken naar het moment waarop hij weer op het veld kan staan.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

ja, daar gaan ze. Hier het moment waarop de politieke beslissing en de veiligheidsbeslissing het wint. En aan de ene kant denk je, ja, Formule 1 maakt zich belachelijk. Aan de andere kant, door het persbericht van het team van Michelin, kon men ook niet anders. Als je de veiligheid niet kan garanderen van die mensen, dan ben je natuurlijk gestoord als je ze de baan opstuurt. Dit is een beeld wat we nog nooit eerder gezien hebben in Formule 1. En ik hoop dat we het ook nooit meer gaan zien. Een zepert van de eerste orde van het team van Michelin. En het licht is uit en het is bijna niet eens spannend. Er zijn 3 teams die aan de wedstrijd beginnen. En zo staan er 16 auto's in de pits. Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Femke Broeders-Bol heeft in Zwitserland het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. Met een tijd van 1 minuut 55.41 scherpte ze de nationale toptijd aan. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Broeders-Bol liep na een tweede plek achter de Zwitserse Audrey Vero, die de race in 1 minuut 55.33 won. Met haar tijd verbeterde Broeders-Bol de prestatie die ze een week eerder bij de Europese kampioenschappen neerzette, toen ze het 34 jaar oude record van de Olympisch kampioene Elle van Lange evenaarde. Direct na haar race zocht Broeders-Bol telefonisch contact met Van Lange. Ze reageerde enthousiast en noemde het een mooie gedachte dat ze het record even samen hebben gedeeld. Van Lange ziet in Broeders-Bol een zeer leergierige en bevlogen atlete die de 800 meter volledig eigen wil maken. Broeders-Bol put veel vertrouwen uit deze race en uitslag. En ze geeft aan dat ze in de toekomst nog minder voorzichtig wil lopen en vooral wil genieten van het racen, omdat ze voelt dat ze bij de wereldtop hoort. De wedstrijd in Zwitserland werd op gang geholpen door Meerte van der Schoot, die als haas het tempo bepaalde. Het was een zware race, zeker na het eerdere toernooi in Birmingham, maar de snelle eindsprint van Broeders-Bol was uiteindelijk genoeg dus voor een nieuwe recordtijd.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het Formule 1 team van Cadillac richt zich onder leiding van de nieuwe teambaas Marcin Butkowski vol op het verbeteren van de auto en de interne processen. Opstelbaar hiervoor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het team heeft in de opstartfase snelle keuzes moeten maken die het team nu opbreken. Volgens Butkowski moesten er in korte tijd beslissingen worden genomen en ook ontbrak het de jonge groep techneuten nog aan brede ervaring van gevestigde teams. Hij merkt op dat de auto daardoor fungeert als een echt prototype. Het team wil de betrouwbaarheidsproblemen en hardnekkige remfouten op korte termijn aanpakken. Tegelijkertijd benadrukt de leiding dat de focus onverminderd gericht blijft op de lange termijn ontwikkeling voor het volgende seizoen, zodat de prestaties van de toekomstige auto daar absoluut niet onder lijden. Coureur Valtteri Bottas stelt dat het team nog veel rondetijd laat liggen door een gebrek aan precisie in de afstelling en de kwaliteit van onderdelen op de auto. De Fin hoopt dat de gerichte verbeteringen direct resultaat opleveren, al mogen die de ontwikkelingen voor volgend jaar niet in de weg staan. Het nieuwe team wil in ieder geval snel stappen zetten in de koningsklasse van de autosport.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Melbourne, Australië. 2002.
2: We gaan kijken wat er gaat gebeuren bij de start van de allereerste wedstrijd hier in Australië. Als de lichten uit zijn, zijn we onderweg en daar is het dan gedaan. En de McLaren's zijn goed weg. Ook een goede start van Ralf Schumacher en Michael Schumacher. Voorlopig terug naar de derde plaats, maar ook Coulthard aan de binnenkant erbij. En Raikkonen en Ralf ramt hem vol over Rubens Barrichello heen. En dan gaat er nog meer af hoor. Mega crash bij de start hier, Jenson Button. Ik denk dat Ralf Schumacher een meter of vier in de lucht hing. Ook een Toyota erbij betrokken. Jordan zien we staan. Felipe Massa zien we staan. Rubens komt naar het midden. Daar is Ralf. Die raakt hem gewoon vol. En die komt hoog hoor. Kijk eens. Goeiedag. Grand Prix.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Shaquille van Persie spreekt zijn vertrouwen uit in de kansen van Feyenoord om mee te strijden voor de landstitel. De jonge aanvaller ziet het huidige elftal als een serieuze uitdager. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Persie geeft aan dat de club de afgelopen jaren al liet zien dat het over kwaliteiten beschikt die nodig zijn voor een plek in de top van de competitie. Hij is ervan overtuigd dat het huidige team de lijn kan doortrekken om een succesvol seizoen te draaien. De aanvaller is inzetbaar op verschillende posities in de voorhoede. Hoewel hij zichzelf het meest op zijn plek voelt in de punt van de aanval, maakt de specifieke positie in het veld voor hem minder uit. Het maken van doelpunten ziet hij als zijn belangrijkste opdracht, waarbij hij aangeeft veel vertrouwen te hebben in zijn eigen kunnen. De speler blikt ook terug op twee treffers die hij tot dusver in het officiële shirt van het eerste elftal maakte. Beide doelpunten vielen in de Stadsderby tegen Sparta Rotterdam. Vooral zijn omhaal in die wedstrijd kreeg veel aandacht. Van Persie noemt het scoren in de Kuip een droom die werkelijkheid werd. Hij beschouwt het bijzondere doelpunt als een mooi moment, maar benadrukt tegelijkertijd dat de focus nu volledig ligt op de toekomst. Met dat doelpunt heeft hij de lat voor zichzelf direct hoog gelegd, maar hij is vastberaden om die lijn door te trekken in de komende wedstrijden.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wielrenster Sophie van Rooyen heeft haar eerste overwinning van het jaar binnen. Ze was de sterkste in de Vlaamse Convertkoersen die begonnen en eindigden in het Belgische Kortrijk. Op stel manier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De sprinter van UAE Team Limat wist in de stromende regen als eerste over de finish te komen. Ze versloeg daarbij landgenote Charlotte Kohl in de eindsprint en Katrin Zwijnberger eindigde op de derde plaats. Voor Van Rooyen is het de tweede keer dat ze deze eendagswedstrijd op haar naam schrijft. Eerder was ze in 2024 al de beste. Vorig jaar stond de wedstrijd niet op de kalender. Het seizoen verliep tot nu toe lastig voor de 24-jarige Nederlandse, want na haar doorbraak stapte ze over naar UAE, maar daar bleven de echte grote successen lange tijd uit. Pas eind vorig jaar boekte ze haar eerste zege voor de ploeg in China en nu komt daar een tweede overwinning dus bij. Het is voor Van Rooyen een welkome opsteker na een periode waarin ze bij haar nieuwe ploeg nog niet aan de successen uit haar eerdere doorbraakjaar kon tippen. De overwinning in Kortrijk bevestigt dat de getalenteerde sprinter weer volledig op de goede weg is, met het oog op het verdere verloop van dit uitdagende en boeiende wielerseizoen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Barcelona. Spanje. 2001.
2: Häkkinen heeft een probleem. Ook de leider in de wedstrijd. Kijk hem meeschudden. De laatste ronde van de race. Daar gaat zijn overwinning. In de laatste ronde, minder nog dan 4 kilometer moet hij rijden. Mika Häkkinen blaast zijn motor op in de laatste ronde van de wedstrijd. En krijgt hier de Ferrari van Michael Schumacher een cadeautje. Een cadeautje gewoon, want hij was hem kwijt. Maar hier gaat het om, when the flag drops, the bullshit stops.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij Noord-Middenvelder Charles van Houten voelt zich uitstekend op zijn plek in Rotterdam. De Belgische nieuwkomer is vol lof over de sfeer en de professionaliteit binnen de club, die volgens hem anders aanvoelt dan bij zijn vorige werkgever OGC Nice. Opstelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Houten vertelt dat hij bij Feyenoord een hecht teamgevoel heeft gevonden dat hij voorheen miste. Hij merkt op dat die saamhorigheid niet alleen onder de spelers leeft, maar bij iedereen rondom het elftal. Ook de faciliteiten maken indruk. Hij geeft aan dat hij nog niet eerder heeft meegemaakt dat een club alles zo goed regelt, waardoor spelers zich volledig op het voetbal kunnen focussen. Ook de manier van trainen spreekt hem aan, omdat er goed wordt nagedacht over elke oefening. Toch ziet Van Houten ook verbeterpunten. In de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam en Go Ahead Eagles zakte de ploeg na een uur voetbal wat weg. De middenvelder wijst fysieke gesteldheid daar niet als oorzaak aan. Volgens hem is de selectie fit en zijn de data uit de voorbereidingen goed. Hij zoekt de verklaring in de onderlinge afstemming. Hij noemt het een leerproces om in bepaalde fases van de wedstrijd bij een voorsprong juist slimmer om te gaan met balbezit.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.